0: 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid, ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat de speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid, ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daden.

0: verder. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid, ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat de speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Radio Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof? Of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie.

0: Toen de brandweer arriveerde, stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaie. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt, is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Ik hoor

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin ze reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant.

0: is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Yo.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De koninklijke marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One-helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait

0: zuidwestelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Valkenburg en Maastricht. Dat komt door een aanrijding en dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging omdat ze tijdens

0: tijdens een toernooi in Australië weigerde het Iraanse volkslied te zingen. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Valkenburg en Maastricht rijden geen treinen door een aanrijding. Dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik.

0: zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Instagram, hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee Israëlische militairen gedood. Vier andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Twee zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Me gusta mi reggae.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw

0: Recycle. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren. En onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin ze reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld, omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige

0: macht sterker moet worden omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Ik daal de taal.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. In een sloot aan de Raamschoorseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen searchteam aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met...

0: weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan. Daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag op de A16 bij Hazeldonk twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In de auto waarin zij reden zaten ook vier mensen zonder paspoort of ander identiteitsbewijs. Het voertuig met Franse tijdelijke kentekens reed in de richting van de Belgische grens. Volgens de Marechaussee viel de auto op omdat die aan de achterkant opvallend laag hing en slingerde. Bij een tankstation werd het voertuig gecontroleerd. In totaal zaten zes personen in de auto. De bestuurder en de bijrijder, beide 29 jaar oud en afkomstig uit Irak, zijn aangehouden. Een van hen stond al gesignaleerd vanwege eerdere betrokkenheid bij illegale immigratie. De Marechaussee onderzoekt de zaak verder samen met het Openbaar Ministerie. In een sloot aan de Raamschoortseweg in Breda is opnieuw grof vuil gedumpt. Dit keer gaat het om een compleet bankstel dat door onbekenden is achtergelaten. Buurtbewoners zeggen moedeloos te worden van de terugkerende afvaldumpingen in hun straat. Nog maar een maand geleden werd op dezelfde plek een complete huisraad aangetroffen. Toen lagen verspreid over zo'n 50 meter onder meer kasten, lampen, tafels en apparatuur. Omwonenden spraken ook toen hun ergernis uit, maar geven aan dat toezichthouden lastig is in het uitgestrekte gebied. Volgens de gemeente kan grof vuil in Breda gratis naar de Milieustraat worden gebracht. Ook ophalen aan huis is kosteloos na het maken van een telefonische afspraak. Waarom mensen toch kiezen voor het dumpen van afval in de sloot is voor buurtbewoners onduidelijk. De zoektocht naar de vermiste 78-jarige Toon uit Oosterhout gaat woensdag verder in en rond het Wilhelminakanaal Zuid ter hoogte van de Bouwlingstraat in Oosterhout. Hulpdiensten zetten daarbij onder meer een boot met sonarapparatuur in om de bodem van het kanaal in beeld te brengen. Dinsdagavond zocht de brandweer al met duikers in de omgeving nadat een speurhond daar zou zijn aangeslagen. Die zoekactie leverde geen resultaat op. Volgens de politie worden woensdag ook een drone en opnieuw brandweerduikers ingezet. Mogelijk sluit ook later het veteranen search team aan. Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij is dementerend, slecht ter been en droeg bij zijn vertrek een blauwe joggingbroek en een geruite blouse. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: So it is you. Do you think you'll get away with the same thing again? Yep.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 andere uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is dicht en dat blijft nog zo tot 7 uur vanavond, meldt Rijkswaterstaat. Tot die tijd dus omrijden richting Eindhoven. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat Van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een autobrand vanmiddag op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg dicht bij Weert Noord voor bergingswerkzaamheden. Nog tot 7 uur. Tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Dan de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Blerik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een camperstalling aan de Provinciale Weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond vanmiddag een auto in brand bij Weert-Noord. Nu zijn er bergingswerkzaamheden in volle gang. De weg is dicht tot 7 uur vanavond en je moet dus omrijden. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Galder en afrit Ulvenhout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg nog steeds dicht bij Weert Noord na een autobrand en nu bergingswerkzaamheden. Omrijden tot 7 uur vanavond via Venlo over de A3.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een autobrand vanmiddag op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg nog dicht bij Weert Noord. Dat is voor bergingswerkzaamheden. Richting Eindhoven kan je omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de 5e van Europa. De Budget Lakes vliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Vlakke breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. 1 brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen 2 trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. 3 van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Get out there.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hanta-virus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hanta-virus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC-Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!
2: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4.000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2.000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old town.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4.000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2.000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo, als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 624. Een uitzending rond het thema kijken. Te beginnen met The Beatles en I'm Looking Through You.

Ik wil altijd naar je kijken, zo zong de zanger van Lui Paard. En dat komt goed uit, want een Mokumse dame die laat zich graag bekijken. Althans, in het volgende lied van de Rotterdamse zanger en liedjeschrijver Jaap Valkhof. Dat in 1957 werd gezongen door de Amsterdamse zangeres Tante Leen.

0: Je hoort het, Groovin gaat over kijken vandaag. En van een uitnodiging tot kijken van Tante Leen, nu naar de mooie ogen van Annie de Reuver. Ogen waarmee ze in 1951 het lonken niet kon laten. De uitdrukking in het nu volgende lied van songschrijver Nick Holwerda haalde zelfs de dikke vandalen. Uit 1951 is dit Annie de Reuver samen met Karel van der Velde. En jawel, kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij ook.

wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, zo zong Annie de Reuver. Maar die doordringende blikken, ze kunnen iemand ook onzeker maken. De Vlaming Guido Belcanto was er in 2014 in elk geval niet van gediend. Zo leren we uit de volgende titel, afkomstig van zijn album, Een man van lichte zeden.

0: Een Vlaamse charmezanger in 2014 met Kijk niet zo diep in mijn ogen. En van Guido Belcanto en zijn libido's nu naar een groot klein kunstenaar van eigen bodem, die inmiddels is overleden, maar die ik ruim 11 jaar geleden nog eens live zag optreden op het Blommekindersfestival in Roosendaal. Het lied dat we gaan beluisteren stamt uit 1991 en Dimitri van Toren nam het zo'n kleine 10 jaar later nog eens een keer op, maar dan met de Vlaamse zanger Bart Herman. We beluisteren Dimitri's eigen versie van Middelpunt, oftewel Kijk eens in de spiegel.
1: Als je te lang treurt om je ex, heb je zo een minderwaardigheidscomplex. Je zit maar binnen, angstig in je huis. Je kijkt van 's middags tot 's avonds naar de buis. Kijk eens in de spiegel. En wat zie je dan?

Dit is Groovin met vandaag een aflevering rond het thema kijken op jouw lokale omroep. En Franse chansons, die horen we zoals je weet ook graag in dit programma. Vandaar dat we nu naar het Franse lied gaan met om te beginnen een melancholiek chanson van de op 1 oktober 2018 overleden Charles Aznavour. Uit 1964 is dit A te regarder.

Dit was nog een keer Ik wil altijd naar je kijken, met dan van Charles Aznavour, A te regardé. En wat we het best kunnen opzoeken om te gaan bekijken, dat zijn toch de mooie dingen in het leven. Jacques Brel liet het in het nu volgende vroege chanson van hem uit 1955 niet na om dat te benadrukken. Il nous faut regarder.

0: Blijf altijd zoeken naar het zilveren randje, ook al zijn de wolken die zich boven je samenpakken nog zo donker. Een fraaie beeldspraak in deze opname van Chet Baker uit 1954 en die erop neerkwam dat we toch vooral naar de mooie dingen moeten kijken, want die maken het leven de moeite waard. En Irma Thomas, die laat zich in de volgende Rhythm & Blues opname liever zelf bekijken. We gaan luisteren naar die onweerstaanbare Rhythm & Blues zangeres uit New Orleans met een opname uit 1965. Take a look.
1: Take a look at

Zwarte artiesten en muzikanten die maakten vaak de beste en de meest invloedrijke muziek in de popgeschiedenis. Stijlen als blues en soul komen dan ook met enige regelmaat aan bod in dit programma. Na de invloedrijke Irma Thomas komen we nu bij The Temptations, met alweer uit 1965 het origineel van een lied dat later vaak gecoverd zou worden, met als bekendste uitvoering toch wel die van Peter Tosh en Mick Jagger uit 1978, maar dit origineel is dus al zo'n 13 jaar ouder. Hier zijn The Temptations met Don't Look Back.

Kijk niet om, oftewel Don't Look Back, een regelrechte soulklassieker van The Temptations, die mede werd geschreven door Smokey Robinson. En naar een hele krasse dame nu, een beetje vergelijkbaar met die Roosendaalse mevrouw van bijna 93 jaar oud, die onlangs nog de Nijmeegse Vierdaagse uitliep. Alleen heeft het omaatje er in het volgende lied nog steviger de pas in. Uit 1966 is dit Howard Tate met zijn originele uitvoering van het later onder andere door Ry Cooder gecoverde Look at Granny Run Run. Look at

Dit is Groovin met een aflevering rond het thema kijken. En je hoort achterin volgens Howard Tate met Look at Granny Run Run uit 1966. En Buddy Holly met Look at Me uit 1957. En Gene Pitney die bekijkt de wereld liever door de ogen van de liefde in deze fraaie compositie van het songschrijversduo en echtpaar Barry Mann en Cynthia Weil. Cynthia overleed in 2023, maar Barry Mann leeft nog. Uit 1965 is dit hun compositie Looking Through the Eyes of Love, onnavolgbaar gezongen door de enige echte Gene Pitney.

Looking Through the Eyes of Love zong Gene Pitney in 1965. En de Duitse zangeres Belina, die keek in 1963 ook graag in iemands ogen. Zo leren we uit het origineel van deze Duitse schlager. Weer in deine Augen

0: De blik van de liefde, het is een blik die moeilijk te negeren is. En ook de Amerikaanse singer-songwriter en swamp-rocker Tony Joe White was daar in 1969 ontvankelijk voor. Van zijn album Black and White uit dat jaar is dit een compositie van Burt Bacharach en Hal David, getiteld The Look of Love.
1: The look of love is in your eyes, a look, your smile can't disguise.

En met het gevoelige en heel ingehouden gezongen The Look of Love van Tony Joe White kwam er weer een einde aan Groove in. Dit was aflevering 624 die in het teken stond van kijken. Mij rest nog te melden dat Groove in een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond is dit programma ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen, elke maandagavond van 8 tot 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groove in op Breda Nu. Het thema voor volgende week, dat moet ik nog bedenken. Dus wat je dan gaat horen, dat blijft vooralsnog nog even een verrassing. Ik zou zeggen, geniet nog even van Chad Baker. Want het lijkt erop dat we de eindtune vandaag tot het einde toe kunnen draaien. Ik ben er volgende week weer. Graag tot dan.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Babu, Sparta en Batavus. Volgens de bond verkeren de 234 werknemers in Nederland daardoor nu in grote onzekerheid over hun baan en inkomen. FNV vindt dat medewerkers niet de dupe mogen worden van de financiële en strategische keuzes van het bedrijf. De bond benadrukt dat weer eens wordt aangetoond dat het plan van het kabinet om de WW te verkorten onverstandig is. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Ik vind de rook mooi. Lege

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. 1 brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de 4e natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC-Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het camper nablussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.